0: We can dance all night. Miles Smith met Nice to Meet You en Wyn Lindy Holding the Line. Sportnuus, jy kan vandag uitsien na die volgende internationale rugby, 10 minuten na 9 vanochtend Nieu-Zeeland en Frankrijk, 40 minuten na 10 Japan teen Italië, 10 minuten na 12 Australië teen Ierland en 10 minuten na 3 vanmiddag Fiji teen Wallis en dan die grote 40 minuten na 5 vanmiddag Suid-Afrika teen Engeland en Johannesburg en 10 minuten na 9 vanavond speel Argentinië teen Skotland. Karriebeker eerste divisie, 2 uur vanmiddag op Oudtshoorn Park George, die Dodge Shore SVD Arende, pak die grens ballonde en as jy kan, ondersteun ons manne in groen, hulle speel baie goeie rugby. Tennis Wimbledon, vandag, morgen, die hele volgende week, lekker waterkant tennis. Dit is ons sportnuus vir nou, meer sport in die omgeving van 7:30.
1: SFM, ons kikker jou dag op.

0: Soepas luister na Dance You Are On Fire met Boxes and Tigers, voordat Monique Stein met Treine. Binnenkort ons seeverslag, maar eers Maika met Love Today.
1: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.

0: Ons met lag bring ons by ons seeverslag, die IV vandag 1, watertemperatuur 15 grade Celsius, sonsopkoms 37 minute na 7 vanoggend, sonsondergang 33 minute na 5 vanmiddag. Daglig vandag is 9 uur 56 minute. Hoogwater was 6 uur vanoggend, laagwater 4 minute na 12 vanmiddag. Dan weer hoogwater vanaand 27 minute na 6, met laagwater 39 minute na middernag. Die duininghoogte vandag is 2 meter. Binnekort ons 7 uur nuusbulletin.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: Ons is so 15 minute van nuutstyd af. So pas luister na Shakira met Try Everything, Snotkop agter op my fiets en Green Day met Stay Young. Vervolgens Lee Scott met Wonderland.
1: 90.1 SFM.

0: Dit was Franja Du Plessis met My Verhaal voordat Arne Jordaan Liefde Laat My Sing. Ons het geen verjaarsdagwense nie, bekende wat vandag verjaar, in die jaar 1958 gebore, Dion Meyer, bekroonde Afrikaanse spanningsverhaal skrywer. Binnekort ons 8 uur nuusbulletin.
1: Jou streekstasie, SFM.

0: So om en by 13 minute na 8, so pas geluister na Ampie de Pree met N1 en Rubberdak met Feet. Nou vir vandag se minimum en maximum temperature.
1: SFM weer.
0: Mosselbaai, Hartenbos, gedeeltelik bewolk, begin by 11, gaan op na 19. George, Wilderness, mooi weer, begin by 8, gaan op na 19. Luisna ook, gedeeltelik bewolk, minimum 9, maximum 20. Petermaritzburg, bewolk, begin by 11, gaan op na 20. Uniondale, gedeeltelik bewolkte weer, minimum 3, maximum 16. Oudtshoorn, begin by 4, gaan op na 19. Riversdal, gedeeltelik bewolk, 8, 21. Stilbaai, mooi weer, begin by 8, gaan op na 21. Prins Albert, 3, 17. En Ladysmith, gedeeltelik bewolk, minimum 6, maximum 19 grade Celsius.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou

0: gestrand langs die pad? Middernag? Geen hulp in sig? Diener Soltou is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek online dienersoltou.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
2: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

0: Amper groetheid, so 12 minute van nuustyd af. So pas luister na Jaco Meyer met Nuwejaar en Faster the People met Pumped Up Kicks. Vervolgens Haas Lamou met All We Feel.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM-streek.

0: Die jongste telling tussen Frankrijk en Nieuw-Zeeland. Frankrijk tans 13, Nieuw-Zeeland 12. Frankrijk was nog voor een paar minuten uit hulle Nieuw-Zeeland voorgeloop. Maar nou Frans neem die voortouw.
1: Net hier op SFM.
2: Omdat jy net jy is.

0: Tieners Auto herbou nie net motors nie, Tieners Auto bou vertroue. Dis hoekom Mossel Bay Tieners Auto as Best of Mossel Bay 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersauto.co.za. Dieners Auto, die naam wat Mossel Bay vertrou.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. 24/7 SFM.

Die Dialabed jaarlikse sleepsale is hier, met besparings van tot 33%. Die Lexa Sealy Celebration Koninginstel is nou slegs 899. Spaar R4,500. En die 40 Wings Smart Zone Medium Koninginstel is afgemerk na 999. Spaar R6,500. Plus kry vinnige aflevering op ons beste verkopers. Dialabed. Sleep for life. Kom loer in by Garden Walk in Hartenbos, Langeberg Mall in Mosselbaai of in die Eden Meander Centrum in George.

jou nommer 1 stasie. Kus langs een in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

0: Inside.
1: Rugby wat vandag in jou beskikbaar is, Japan en Italië het ook reeds al afgeskop, Nieu-Seeland en Frankryk ook al reeds kragtig gemeet. Australië en Ierland pak mekaar so 10 minute na 12, Fiji en Wallis 10 minute na 3 en dan die een waarvoor ons wag, Springbokke in Engeland vanaand so 20 minute voor 6 en dan sien ook Argentinië en Skotland pak mekaar so 10 minute na 9.
2: Negentig punt een, 104.1 SFM.

Die Dialabed jaarlikse sleepsale is hier, met besparings van tot 33%. Die Lexa Sealy Celebration Koninginstel is nou slechts 899. Spaar R4,500. En die 40 Wings Smart Zone Medium Koninginstel is afgemerk na 999. Spaar R6,500. Plus kry vinnige aflevering op ons beste verkopers. Dialabed. Sleep for life. Kom loer in by Garden Walk in Hartenbos, Langeberg Mall in Mossel Bay of in die Eden Meander Centrum in George. 90.1

0: over you.
1: Gin of Heart, Heart Done Breaking. Pieter Koen voordat gewees met iets. Righto, ek hoop jy is reg hiervoor. Morras is volgende met Ek Soek Jou.
2: 90.1 SFM.

0: In my opinie, een van die Landreis se beste songs, Vuur op die Water. Het jy al die Landreis sien live perform? Het was in, ek dink het was in Johannesburg, ek probeer onthou wat sie, daar was een of ander baanjaard waar toe ek was, Silverstar. Silverstar Casino, hy daar opgetree, what a show! As jy nog nooit vir die Landreis gesien het, fysies optree voor jou oë nie, doen jouself een gins as daar weer een geleentheid kom en doen het, die ou is fenomenaal op een verhoog. Ok, Chesney Hawks volgende, the one and only.
1: Jou streek, jou frequentie, jou muziek, SFM.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. Georgeweg 20, Blanco, George.
1: 104.1 SFM.

0: Josh Turner, why don't we just dance? Charlize Berg, volgende waar is jy? Romeo, bietjie musiek van Jeff Miles en dan binnekort koekeloer ons ook na jou sportnuus hier in ons eie area. Bly ingeskakel daarvoor.
1: Nigendig.1 104.1 SF

0: En so gaan ons saterdagmiddag in met Ry Kleinhans. En ja, nee, nou ja, hartelike goeiemiddag en welkom. Jy is in geskakel by SFM, my naam Danny, ek hou jou geselskap tot sien omgeving van 6 uur. En daar gaat ons.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM streep.

0: En ze wil hey, ik moet blij. Zou je vaag voor mij?
1: SFM, de reveal van die Zuid-Kaap.

0: Een van die liedjies vanaf die klankbaan vanaf die tweede Guardians of the Galaxy film The Sweet met Fox on the Run. Goeienaand en welkom, dis saterdagaand. Dis net na 6, my naam is Korek, hier saam met jou tot en met 9 uur vanaand toe. En ek sma net hier om seker te maak, jy het 'n lekker musiekgevulde saterdagaand. En ons doen ietsie ouds, ietsie niets, ietsie so tussenin en dan natuurlijk een boeremusiekliekie of 2 of 3 afhangende van hoe die aand verloop. Maar nou, terug die muziek na die hallo met juist die een.
1: Muziek op sy beste, net hier op SFM.

0: Dit was Piet Pompies met Waar, Wy, Wat, Wou. Nou, volgende is een liedje wat half soos een comeback gemaakt het oor die laaste 2 jaar. En dit is The Outfield met Your Love.
1: 90.1 SFM.

0: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Welkom by ons tweede uur van Saamkuier. Ons gaan hom begin met Harry Styles en As It Was. En dan wil Pierre Retief weet, wie maak boeremusiek lekker? En dis natuurlik ons heel eerste boeremusiekliedjie vir die aand.
1: SFM volgoed musiek.

0: Angel DeLange met Poppe Dans en The Venga Boys voor dit met We Like to Party. En natuurlik ons heel eerste boere musiekliedjie vir vanavond was Peeratief met Wie Maak Boere Musiek Lekker. Na die breek, Dave Edmonds met I Hear You Knocking.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
2: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in musiek.

0: Ons die trippelspel begin met Danny Smoke en Marzaan met Onder My Vel. Het ons geluister na The Bellamy Brothers in Like a Star. En nou net na Juanita Du Plessis met Gaan Groot. Kry my in die middel deur Dewald Wasserval net hierna.
1: 104.1 SFM.

0: Ons het ons tweede uur van saamkeer afgesluit met 'n boeremusiekliekie, want hoekom dan nou nie? Maar moet nie bekommer nie, ons het nog daardie een wat voorlê. Ons het hom afgesluit met die Kaapland Boerorkes en die Kiewit Draf Cities. Toe het ons geluister na Shaken Stevens met You Drive Me Crazy. Nou weer terug in tyd, Meatloaf met Paradise by the Dashboard Lights.
1: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.